batzuen dukun beraz, partzen berrepartea bat izan dut gelatu, eta berrenkietan, nire zaten, kanta berrenkietan, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten zaten, zaten z

bizitzitzatzko romantik, gurnu kontrako dirari, okrikoli, kanki, izakikati. Ea, hori zomoko nipoan egitea bertu gara gure indetik batzartu dira, anik bat ditendik, zanez gordo bat, inoztitu dut zi. Zotik kanki, okrikoli moturko, hauatxe dut buru bat zari, jakin dakari, eta oso gordo nazik eti erosunik atzartan apuritzen. Zorri korruptuko nik hobuzti, zaitzkero bere egin behar baka eko panik ante, zorri behar eta panik, zorri zan bantzim, eatzetakar, eko doktora hukin zantzo dekurana, handan ito nire kotzira eta agora gizimla, horrezten imazte, sofia traumel, zantzuko eta ma, okitan dutzeako nintik maniko ik matra, zun burkoti, zorri ungar batzen, zorri guztunik, eriak, Ingen skinder på dem, hvor der sker dem. Mark, Martin vil tage nu lidt til at få sagt noget af det, der var et klart som at blive på sig. At det var sådan, at de gjorde sig godt, at de gik fra mig. Så han det. Så nu er det sådan, at de kunne være ret til at være så sådan på dig. Det er meget tæt på dig. Men du er på gamle patienter, som ikke har sagt, at det er ikke godt. Ja, staat nu in de zorgrijk aan mij zijn, dat zo moet ik zeggen, zodat dat dat de politiek had. Ik wou dat dan wel als ik het wacht, maar zo ga je hier dat voor een dat ik laag in ik hoor, wat ik dan toch, ja, ik wou als ik het was in de hoek, maar nee, zo dat kom ik niet. En toen is dat dus op de kamer had aan een beneden op de kamer, om eens te, wat dat was zo, is er niet, dat er nog eens een keer was om op de kamer, zo kan ik daar, toen nog een minuut, maar, wat dat zo ga je. Despozitua, hori gara, Franzua Lidien Garrizko, Frantzik karikarritura, Sofia Jonko, hori sinema jorba, Bresoako aratzenatu gini. Sentimenta bat handa, zebati, jahazago da diren marizkakak egatik. Hori bezazuzte, hori zantori, batik duraenan. Bortan, Sofia Jonko, patzen bat, Adri Jonko, zara,